www.kymayaradio.com. Kymaya ut fingen vende program ook online jeven derch PayPal. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Dankjewel voor harken, dankjewel voor hier zijn. Ik wens die God zien, rekken, zegen deze nächste week.